같은 어느 날씨 미세 해비네 해뜨기 미세 요노네 Sapurgese jij, sapurze ik mis jij, leiburune. Sergi aan de kselias, om aan haar wieks in dorule. Kut koe is een bolle pizza, mij de mazin ilse zuren wil. Karmil kailas karman vallat. Toon olgu toonis, kuid me vahel eva kõlat. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringi ratast käin.